Hoi, dat is de Christoph Meijer van een Bond. Dat is mijn beste vriend, Roland Wind, een Oerlikon, een Zürichweg. En dat wäre voor de Flippers, ik heb een Herz aus Schokolade. Vielen Dank voor die goede Sendung immer. Alles Gute. Ade.